0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Céline Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

you got blood on your face, a big disgrace, waving your back.

0: ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreeze de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant.

0: mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Hou je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt? Dan is GigantenFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantenFM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Live wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de

0: onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Electro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny, of de letter N, wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
6: Zeeman Electro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Electro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rolloon.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Het is bewolkt met veel buien, in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Grand FM hoor je overal.
1: Ga jij dan met me mee?
0: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
2: Altijd.
0: En overal. De gezelligste.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
2: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
3: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
2: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
4: Y'all ready for this?
2: Tot Strauss.
3: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
2: op gigantfm.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door
6: Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
9: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
8: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
10: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
8: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
11: GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.fabriekemmen.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, weerbericht.
2: Het is bewolkt met veel buien, in het noorden ook tussendoor de zon. Er waait een matige wind uit westelijke richtingen. In het zuiden houden we ook vanmiddag de bewolking en regen. Het noorden krijgt meer zon en maar heel af en toe een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind. Vanavond meer en meer opklaringen en overwegend droog. Alleen in het zuiden nog mogelijk wat regen of motregen. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen wordt het een bewolkte dag met hier en daar de zon en een temperatuur van 22 graden. De komende dagen houden we een mix van zon en bewolking, af en toe ook wat regen. Dinsdag mogelijk met onweer in het zuidoosten. Het wordt vrij warm in de eerste helft van de week. Daarna gaat de temperatuur weer terug tot onder de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse maritieme dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
7: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco Kok.

Elke dag zomer van de harten 10. En daarvoor draaiden wij muziek van, eens even kijken, Bezer en Remember September. Eens even kijken, volgens mij gaat er even iets niet goed met de muziek. Dan gaan we dit even doen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Vanaf deze plek een ontzettend goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek voor deze zondagochtend, de 13e september. Ik heb er zin in, ik hoop jullie ook. Want vanaf dit moment zijn de lijnen geopend. Wil jij een vaste plaatje aanvragen of iemand een persoonlijke groet overbrengen via Gigant FM? Dat is dus mogelijk. Ga hiervoor naar onze website www.gigantfm.nl. Of even een WhatsAppje sturen op heel gemakkelijk 059-1-30-2010. Goed, we gaan wat we doen vandaag. Traditiegetrouw gaan we zo rond de klok van pakkenbed 9:15 de nieuwe mega gigant even draaien voor de komende week. De keuze van André, dat gaan we ook realiseren. Dat doen we zo rond de klok van 10:30. En hij heeft gekozen voor een Nederlandse formatie met een Duitsstalig nummer. Rara. Dat gaan we dus om 10:30 doen. Ik ben vanmorgen gestart met het plaatje van BZN. Maar ook deze formatie hebben we centraal staan in deze uitzending. Want we hebben een leuk plaatje van hen gevonden met een A en B-kant wat zeer goed draaibaar is op de radio. En jullie mogen gaan kiezen welke kant van deze single wij gaan draaien. En dat hebben wij dus gepland zo rond de klok van 12:15 vanmiddag. Het plaatje staat inmiddels gepost op onze Facebookpagina. Dus mocht je vast je stem wil uitbrengen, dan is dat mogelijk. Even de blik vooruit. Ik heb voor je klaarstaan muziek van Den Kramer, Vrede, Joyce Newton, The Queen of Hearts en ook Henk Wijngaard, De Nachtrijders. Wat mij betreft heel veel luisterplezier en een ontzettend goedemorgen.

Ja, prachtig. Deze plaat uit Volendam staat vandaag centraal in deze uitzending. Formatie BZN. De A-kant is Mon Amour en de B-kant hebben wij staan Sevilla. Heb jij je keuze gemaakt? Dan verwijs ik je naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen en om eventueel toe te voegen waarom jij die plaat zo leuk vindt. Maar uiteraard mag je het ook doen via de GigaFM-app. Net als je plaatjes aanvragen, want na de klok van 10 uur gaan we officieel beginnen met ons verzoekplatenprogramma. Ik zou zeggen, kom maar door met jouw favoriete plaat.

Zelfs muziek in het Zuid-Afrikaans draaien we hier op Gigant FM. Je hoort de muziek van Hein Simons en Ruiter van die Vinci. Nu muziek van Mieke uit België. Hier is Laat me vrij.

0: het verhaal van Josie. Arnie Jansen zong over een liefde en komt en gaat. Ik heb nog een leuk verhaal voor je klaarstaan. Namelijk John Davis en Rozen voor Mama. En daarmee gaan we op naar het nieuws van 10 uur.
1: Ik had een paar dagen vrij, dus ik dacht, ik pak mijn auto en rij naar de kust. En breng er een tijdje door bij een oude vriend van me, zodat ik weer een beetje op verhaal kan komen. Ik deed mijn koffers in de auto en belde daarna mijn moeder in Arnhem. En vertelde haar wat ik van plan was. Jongen, kom je bij me langs? En ik zei, mama, ik moet er een poosje tussenuit, maar ik zie je wel over 2 weken. Ik reed door een klein dorpje in Brabant toen ik me plotseling herinnerde. Het is vandaag haar verjaardag. Ik dacht, ik koop wat bloemen voor haar. Dat duurt niet zo lang en dan kan ik weer verder. Ik liep een bloemenwinkel binnen en het eerste wat ik zag was die kleine jongen met zijn ogen vol tranen. Ik zei, wat is er jongen? Hij zei, mama houdt van rozen en vandaag is ze jarig en ik heb haar al bijna een jaar niet gezien.

Hij zei, ik woon nu bij mijn oma. Maar ik heb moeder Rozen beloofd, want ik praat elke dag met haar. Ik wilde haar er 5 geven, want zo oud ben ik. Maar de winkeljuffrouw zei dat ik die niet voor een gulden kan kopen. Het verhaal van die jongen ontroerde me. Dus ik zei tegen de juffrouw dat ze hem moest geven wat hij wilde. En dat ik het zou betalen. Toen vroeg ik haar een bos rozen te sturen naar mijn moeder in Arnhem. Ik keek rond en de jongen was verdwenen. Maar plotseling vloog de deur open. En hij kwam teruggerend en zei, meneer, ik ben u vergeten te bedanken voor de rozen. Hij glimlachte, gaf me een hand en rende de winkel weer uit. Ik stapte in mijn auto, reed weg en voelde me echt trots. Terwijl ik aan mijn moeder dacht van wie ik heel veel hou. Toen keek ik uit het raampje en zag diezelfde kleine jongen knielend bij een graf op een oud kerkhof. Ik stopte, stapte uit en liep naar de knielende jongen. Hij glimlachte naar me en zei, dit is de plek waar mama woont. Ze zegt dank u wel voor de mooie rozen. Toen ik dat hoorde, wist ik dat ik weg moest. Ik reed direct terug naar de bloemenwinkel en vroeg, juffrouw, zijn die bloemen al verstuurd naar Arnhem? Ze zei, nee, nog niet. Laat maar, zei ik. Ik breng ze er zelf alleen.

0: duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
6: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA oogmeting op geving.nl.
9: Gigant FM, Gigant op verzoek, Marco.

Wat een aparte einde, hè? De Cats waren dat op Gigant FM. Met tromgeroffel. What's the world coming to is wat je hoorde. En de tijd zette op ruim 7 minuten over de klok van 10. Goed, het is de hoogste tijd voor het draaien van Jan van Zoekplaats. Inmiddels is onze mailbox weer geopend en we gaan direct beginnen met het voordragen daarvan. Het allereerste verzoekje van vandaag die komt uit Kommerzijl. Monique vraagt om een plaatje van Blake Wood en Crazy As Me. Er werd gevraagd of die plaat in ons systeem stond en uiteraard kunnen we hem draaien. Ik verwacht dat die gedraaid wordt tussen nu en 10:30. Goedemorgen Nederland. Draai vanochtend maar even een leuk plaatje voor de hofleverancier muziek. Dat vindt hij leuk. De Veronique luistert ook elke zondagmorgen mee. Groetjes vanuit Frankrijk van André en Annette. Hey, wat leuk. Leuk dat jullie luisteren. Ik ga er even een leuke plaat bij zoeken. Dat gaat helemaal goed komen. Wil jij ook iemand een groetje overbrengen via Gigant FM? Gewoon even doen. Even een WhatsAppje sturen naar 0591 30 20 10. Zo kreeg ik ook een berichtje van Herman uit Zwijndrecht. En die vraagt twee plaatjes aan. Althans, twee suggesties geeft hij door. Wim Sonneveld met Ze kon het lonken niet laten. Of Toon Hermans, de tango van het blote kontje. Het kan wel eens spannend worden of dat in het systeem staat, maar we gaan ons best even doen, Herman. Dankjewel voor het reageren. Goedemorgen, Marco. Ik wil graag even een plaatje aanvragen voor Martin, Marco en graag een nummer van de Heikrekels. Waarom heb jij mij laten staan? Succes met de uitzending en dat komt van Erik. Erik, ik heb het plaatje voor je klaarstaan. De eerste optie hebben wij genomen wat jij hebt doorgegeven, namelijk de Heikrekels. Waarom heb jij me laten staan? Goedemorgen mensen van Gigant FM. Graag een plaatje voor mijn allerliefste Sylvia. Een plaatje van Peter Maffay en Doe. Dat is speciaal omdat ze mij zo goed heeft ondersteund naar de operatie van mijn nieuwe heup van afgelopen dinsdag. Groetjes van Rolof Huls. Rolof, vanaf deze kant ook heel veel sterkte en beterschap toegewenst met je nieuwe heup. En dat je op korte termijn weer een haas mag vangen. Goedemorgen Marco, wij willen onze kleinzoon Nick en kleindochter Louise heel veel geluk en liefde toewensen met de geboorte van hun tweeling. Wij zijn namelijk trotse grootouders geworden, of overgrootouders zelfs. Jannie van Oenen en Jan. Kijk eens aan wat een leuke vrolijkheid op de zondagmorgen. Vanaf deze kant van harte gefeliciteerd en lekker genieten. Een berichtje aangevraagd via onze website www.gigantfm.nl. Het contactformulier is ingevuld. We gaan een paar mooie plaatjes draaien voor Barbara. En dat werd aangevraagd door Koster uit Winschoten.

prachtig stukje country muziek hier op Gigant FM. Het kwam van Blake Wood en Crazy As Me. Country liefhebbers, trouwens opgelet. Vanavond tussen 11 en 12 hebben wij Country Gigant met presentator Bert Haan.

Dit is wel een hele moeilijke vandaag. Het plaatje van Bezer. En op de A-kant staat dus Mon Amour. En de B-kant Sevilla. Ja, net als iedere week. Wij kunnen de keuze niet maken welke kant van deze single wij willen gaan draaien. Dat laten wij over aan jullie. Laat het mij weten welke kant van deze plaat jullie willen horen vanmiddag om 12:15. Heb jij je keuze gemaakt? Dan mag je mij een appje sturen. Dat kun je doen naar 059-130-2010. Of ik verwijs je naar onze Facebookpagina. Daar staat het singlehoesje gepost. En daar mag je je stem uitbrengen. Welke kant jij graag wilt horen? Is het kant A, Mon Amour? Of de B-kant, Sevilla? Nu muziek van een geverseerde formatie uit Groesbeek. Groesbeek, dorp vol muziek.

Dit is inmiddels weer een oude plaat geworden, want hij dateert uit 1979. Deze plaat van Patrick Hernandez. 13 weken heeft hij slechts in de top 40 gestaan met deze plaat. En de hoogste positie was destijds nummer 5. Zoals gezegd dus, Patrick Hernandez en Born to be Alive. Kijk even naar rechts, naar de klok. Het gaat mooi richting 10:30. Dat wil zeggen dat het de hoogste tijd is voor de keuze van André. Hij was op tijd gistermorgen met het doorgeven van het plaatje. Was zelfs voor 9:30. Chapeau. Even op zijn Frans. Hij heeft gekozen voor het nummer uit 1984. Peggy und Richard en Lass mich dein Freund sein. Richard en Peggy knarren uit het Limburgse Hoensbroek, namen in de jaren 80 tal van leuke slagers op. Je zou zweren dat ze uit Duitsland komen, maar niets is dus minder waar. Na een aantal jaren optreden maakten ze vorig jaar hun comeback op de Twentse Piratenparty in Rossum. Hun muziek is nog altijd tijdloos en mateloos populair. Deze week dus een superplaat uit 1984. Peggy und Richard en Lass mich dein Freund sein.

kan niet anders zeggen. Hij kan het weten altijd leuk te vinden iedere week. De keuze van André. En vandaag heeft hij dus gekozen voor het nummer uit 1984. Peggy und Richard. En Lass mich deine Freund sein. Ik was zojuist even in de benen. Ik wou even een bakje koffie houden halen bij de automaat. Maar keek ik even naar buiten en schrok ik me helemaal te pletter. Wat een weer buiten, zeg. Night no more. En als het buiten regent, dan heb ik altijd een beetje moeite met het uitzoeken van vrolijke muziek. Dus ik ben jullie hulp hard nodig vandaag. Weet jij een vrolijke plaats? Van daar zijn we naar op zoek vandaag. Laat het mij vooral even weten via de Gigant FM app. Of even een e-mailtje sturen, dat mag natuurlijk ook. Met het regenachtig weer als je achter de computer zit. Even een mailtje naar studio@gigantfm.nl. Maar uiteraard mag je het ook doen via WhatsApp 0591 30 2010. En dat is ook tevens ons telefoonnummer. Als je denkt van ik wil die Marco even spreken, toets even dat nummer. En je krijgt hem aan de lijn. Gerben van Meekeren heeft dat ook gedaan vanmorgen. Even weer leuk gebabbeld. En gelachen. Houden de moed erin. Een plaatje speciaal voor zijn vrouw. Voor Jelle en Annie en voor iedereen die zit te luisteren. En Gerben is helemaal fan van Henk Benaar. En vandaar is ook de vraag of ik een plaatje van hem wil gaan draaien. Ik heb klaarstaan Magische Momenten. Goedemorgen Marco, zou je een plaatje van de Amigos willen draaien? Helemaal speciaal voor mijn broer Geert en schoonzus Willy. Die 10 september aanstaande 55 jaar getrouwd zijn. Nee, waren. Groetjes van de Ali Koops. Geert en Willy Koops, vanaf deze kant ook alsnog van harte gefeliciteerd met jullie 55-jarig huwelijk.

nog heel veel gezonde jaren samen toegewenst. Het is jullie van harte gegund. Goedemorgen Marco, zo je voor mij en alle luisteraars en je hele team het plaatje van Ben Steeneker samen met Aurora willen draaien met het nummer Heart to Heart. Lieve groetjes van Monique uit Emmen. Oh kijk, die is ook mooi. Goedemorgen Marco, zal je After All willen draaien met If You Need Me. Speciaal voor de hele familie. En dat draag gevraagd door Albert Lundeborg uit de Hogeveen. Ik ga even weer kijken in de database of ik alle plaatjes erbij kan vinden. Maar nu eerst muziek van Henk Benaar en de magische momenten.

Dat zijn ze echt hoor. Het plaatje is niet echt doorgebroken in die tijd. Komt uit de jaren 90. De Dutch Boys en dat wil ik niet. Toch wel even gezellig, zo op de zondagmorgen.

Over gezellig gesproken, er zijn dag twee hele gezellige platen van BZN. Het singeltje heeft twee leuke kantjes. De A-kant Mon Amour en de B-kant Sevilla. Heel lastig om een keuze te maken vandaag welke kant van deze single wij gaan draaien vanmiddag om 12:15. Moeilijk. Welke kant zou jij graag willen horen? Laat het mij even weten via onze Facebookpagina. Of als je denkt van ik bel hem even op, dat kan ook. 059-1-30-2010. Nu muziek van Peter Maffay. Hier is Doe.

0: voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u hem maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen met muziek van house.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat twee agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
9: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
8: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
10: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
9: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
8: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
11: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
6: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco Kok.

Zondagmorgen 13 september, het is ruim 11 uur geweest. En je hoorde zojuist muziek van Audrey Lenders en Honeymoon in Trinidad. Ik zeg van harte welkom terug. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Je luistert naar Gigant op verzoek met ondergetekende Marco. En tot 1 uur vanmiddag probeer ik je nog steeds te amuseren met al die leuke muziek wat jullie kunnen aanvragen. De hotlijnen zijn geopend. Je mag bellen of whatsappen naar 059 130 2010. Zo kreeg ik een leuk berichtje binnen van Marieke en Jan. Ze rijden op dit moment met de vlam in de pijp over de Brennerpas. En ze gaven gehoor aan mijn oproep om een zomerse vrolijke plaat aan te vragen. En dat deden ze. Plaatje van René Schuurman staat klaar met Laat de zon in je hart. En wie weet, als er nog een garage is, dan zal ik Henk Wijngaard er nog even bij pakken met de vlam in de pijp. Hallo Marco, graag een plaatje van Jannes en Zweven naar het geluk. Helemaal speciaal voor Marie uit de Emmerhouts, die gisteren jarig is geweest. Alvast bedankt en de groetjes van Andries en ook aan jullie allemaal. Wat leuk dat jullie reageren. Inmiddels ook vaste luisteraars geworden van Gigant FM. Prachtig mooi. Marie, vanaf deze kant ook van harte gefeliciteerd alsnog met jouw verjaardag. En nog heel, heel veel gezonde jaren toegewenst. Jelle en Annie uit de Wester 1. Ook zij zijn weer van de partij vandaag. Ze vragen een plaatje aan van de Beach Boys, Snoop John B. Speciaal voor Gerb en Gerry, voor Arie en Jannie, voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En nog een paar nieuwe namen erbij. Hey, ook speciaal voor Sake en Annie. Dankjewel, we gaan het doen. Willy en Angelica uit Elum die geven mij ook twee suggesties door. Namelijk Demis Roussos met Forever and Ever. En ook Andrea Berg en dat Zeeman, deine Heimat is das Meer. Er staat even een leuk verhaaltje bij. Goedemorgen Marco. Goedemorgen. De Bloemencorso Week in Elim is weer geweest. Het was weer supergezellig. En nu weer een gezellige zondag met jou en jullie team. Groetjes van ons en ook aan de luisteraars. En nog veel luisterplezier. Fijn dat jullie hebben genoten daar in Elim. Ik heb wat leuke foto's van wij zien komen op het internet. Ziet er echt prachtig uit, zeg. Chapeau voor de organisatie en de deelnemers. Goedemorgen Marco, graag de nieuwe van Jan Spijkerman met In Mijn Stamcafé. Groetjes van Gerrit. Het plaatje is ook speciaal bedoeld voor alle gasten van uitbaaster Sully van de Vinkenhuizenbar. Dat is het stamcafé van Gerrit. We gaan het erbij zoeken. Gaan we regelen hoor. Ik stel voor dat ik even twee plaatjes ga draaien. En dan gaan we even kijken naar een kleine overzicht wat door is gegeven aan stemmen. Omtrent de plaat van BZN, wat we vanmiddag om 12:15 gaan draaien. De plaat met de twee leuke kantjes. Mon Amour staat op de A-kant en op de B-kant Sevilla. Laat je stem horen via onze Facebookpagina.

Vanaf 9 uur vanmorgen wordt er al volop gestemd op deze plaat van WZN. De A-kant Mon Amour en de B-kant Sevilla. We hebben de keuze dus neergelegd bij onze luisteraars. Welke kant van deze plaat wij gaan draaien, dat doen we vanmiddag om 12:15. Eens even kijken. WZN Mon Amour hoor je niet zo vaak. De groetjes van Frank Bes uit het mooie Dronten. Ik heb het voor jou genoteerd, Frank, en dankjewel voor het reageren. Goedemorgen, Marco. Inderdaad, een zeer moeilijke keuze. Maar we gaan toch voor de B-kans. Heel veel liefst van ons namens Kerst en Tineke. Hey, Cox. Ik doe mee met de A en de B-kant van BZN. Doe mee maar kant A. Dat kwam van Erik. Herman en Annie die zeggen... Goedemorgen, Marco. Graag kant B, Sevilla. Op de Facebookpagina wordt er ook leuk gereageerd. Vivianne Bellon die zegt... Mon Amour is een heel mooi liedje. Eens, Vivianne. Ik heb het voor jou genoteerd. Harman Hilda zegt... Wij kiezen de B-kant. En succes met de uitzending. Hartelijk dank. Peter Grieden zegt... Hoi Marco, graag de B-kant. René Schaafsma die gaat vandaag voor de A-kant. Bas de Veldhuis zegt... Toch wel de hit van BZN. We maken een mooie uitzending van Marco. Dat uiteraard, maar er staat niet bij vermeld... welke kant van de single. Dus we hebben jou neutraal opgesteld, Bas. Gaan we even naar de procentjes kijken. Op dit moment staat de B-kant achter. Dat wil zeggen Sevilla. Die staat op 31%. En de A-kant staat dus ruimschoots bovenaan tot op heden. 69%. Wil je daar verandering in brengen? Ga even naar onze Facebookpagina en breng je stem uit.

Dat je er van hebt genoten, Marie. 11:30 geweest inmiddels van deze zondagochtend, de 13e september. En we hebben nog steeds verzoekplaatjes in de lijst staan. Eens even kijken waar we gebleven waren, want het zijn er nog wel een paar. Ik kreeg een berichtje vanuit Wervershoofd. Een plaatje speciaal voor mijn moeder. En dat werd aangevraagd door André. En dat moest een leuke plaats zijn van de Vrijbuiters. Wervershoofd, wat leuk. Ik was gisteren in de buurt. Prachtige omgeving daar. Ook leuk dat jullie weer luisteren vandaag. Goedemorgen Marco. Wil je het plaatje van Kamal en Elephant Song draaien? Groetjes van Albert Gerding op Erika. Goedemorgen Marco, je vroeg om vrolijke verzoeknummers. Ja, daar zijn we zeker naar op zoek. Bij deze graag het Lolland Trio met Mijn Naam is Haas. Of en de Jos Baker Selection met Una Paloma Blanca. Vrolijk genoeg wordt er gevraagd. Ja, perfect zeg. Vrolijke groet van Mini. Dankjewel voor het meedenken, Mini. Mooie nummers overigens, we gaan het erbij zoeken. Geef jij ook gehoor aan de oproep vrolijke nummers? Dan zou ik het leuk vinden als je even contact zoekt met onze studio. Even via WhatsApp 059-1-30-2010. Wat hebben we nog meer? Ja, onze website. Dat mag ook. www.gigantfm.nl. Kun je heel gemakkelijk even het lijstje invullen. En dan gaat het helemaal goed komen. Goedemorgen Marco en het Gigant FM-team en alle luisteraars. Een hele fijne zondag gewenst. Draai maar even een hele mooie plaat van de Bee Gees. Speciaal voor mijn man Cor, voor Henk en Daniel en Tobina en Emma en de kinderen. Voor Manuela en Erik, Saskia en Hemmo en de kinderen. Groetjes van Monique uit Winschoten. Ook wederom hartelijk dank Monique. We gaan het plaatje erbij zoeken van de Bee Gees. Sterker nog, ik heb hem al gevonden. Het is voor jou een vraag, van wie je weet. Laat je verrassen hier bij Gigant FM. We gaan nu eerst het plaatje draaien van de bekendste trucker van Nederland. Henk Wijngaard. En met de vlam in de pijp.

Nog een uurtje te gaan. Dan gaan we draaien deze plaat van BZN. Nu is de vraag welke kant jij graag wilt horen. Laat het even weten via de Facebookpagina. Er staat een poll opgesteld. Heel gemakkelijk kun je kiezen tussen kant A of kant B. Bij de opmerkingen kun je plaatsen waarom je de plaat zo leuk vindt of voor wie je hem wil draaien. Daarvoor zijn we tenslotte gigant op verzoek op de zondagmorgen. Maar je mag ook je reactie doorgeven via de Gigant FM app. Mini vroeg deze plaat aan van de Sjors Baker Selection om onze luisteraars wat op te vrolijken. Hier is Una Paloma Blanca.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabiha gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabiha. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
4: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
5: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
2: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco Kok.

begin jaren 80, Jermaine Jackson en Pia Sadora. Die is even iets te vroeg. When the rain begins to fall was dat. Goed, we zijn aangekomen in het laatste gedeelte Gigant op verzoek. Het is nog steeds zondagmiddag 13 september. In dit uur gaat natuurlijk weer van alles gebeuren. Heel veel leuke muziek en uiteraard ook de ontknoping wat betreft de A en de B-kant. Ik ga zo dadelijk de lijst even weer openen voor onze verzoekplaatjes. Maar voordat ik dat ga doen, heb ik even een mededeling van huishoudelijke aard. Niet zo mooi nieuws, want Jan Mooibroek is ziek. Ik heb zojuist een berichtje van hem. Het gaat niet zo heel erg goed bij Jan vandaag. Aan kosten nog nooit moeite gespaard hebben wij een vervanger voor Jan gevonden deze middag. Bert Bakema zal het programma overnemen. De vrolijke uren tussen 2 en 6. Dat belooft weer gezellig te worden op Gigant FM. Ik kreeg een berichtje van Harry uit Klasineveen. Hij vraagt een plaatje aan van Freddy Quinn en jonge Combald Wieder. We gaan hem erbij zoeken, Harry. Ook nog even een leuk berichtje van Karin. Ook dankjewel voor het reageren, Karin. Elke steen gaan we draaien van Lucas en Gea. En dat is speciaal bedoeld voor Anna, Tini, Elsie, Rix, Eva en Elsie. En ook de Parkheemse Richter. En ook het team van Gigant FM. Werd aangevraagd door Rolf Hulshof. Mark Wagenaar uit Emmen die geeft mij ook twee suggesties door via onze website gigantfm.nl. Namelijk Arjan Oosterom met Koppijn of de Lawine Boys met Big Mama. Rowan uit Klasineveen die vraagt een piratenklassieker aan van Quintus. Je kent ze onder andere van De Grote Race. Maar die gaan we niet draaien. Aangevraagd is Robot Riders. Ik werd ook gebeld op de hotline 059-1-3020-10 door Jan de Vries uit de Hoogkerk. Hij vraagt een plaatje aan voor zijn allerbeste vriend Bertus. En er moesten plaatjes zijn van het Hoeske achter de Gruidendiek. En dan het liefst van Ede Staal. Dat heb ik nog niet aangetroffen helaas. Wel de Sneeuwbaltrio, dus blijf nog even zoeken. Mocht ik Ede Staal niet vinden, dan gaat het die keuze worden. Johannes uit Westerhaar die vraagt of we een plaatje kunnen draaien van die Flippers. Dat is geen probleem. Er staat heel veel muziek van de Flippers in ons systeem. Wij gaan straks draaien een eindkleines lied van Sonnenschein. Maar nu eerst het Lowland Trio. Mijn naam is Haas.

je van stilte en radio waar helemaal niks gebeurt, dan is GigantFM helemaal niks voor jou. Maar als je van sfeer houdt, Nederlandstalige muziek, piratenhits en echte gezelligheid. Dan weet je wat je te doen staat. GigantFM. Hier hoor je de gezelligheid.

Immens Grunnings, het Sneeuwbaltrio en het Huske aan de Gruinediek. Het had eigenlijk van Ede Staal moeten zijn, maar dat heb ik niet aangetroffen in ons systeem. Dus ik hoop dat deze keuze goed is geweest. Goed, we gaan eens even kijken, want we gaan richting de laatste serie verzoekjes van deze zondag, de 13e september. Ik werd gebeld door Elias uit Hoogkerk. Alweer een luisteraar uit Hoogkerk. Fantastisch. Ik werd gevraagd om een plaatje. Het gaat ook over Hoogkerk. Namelijk het verhaal van de ijsbeer uit het noorden. Die gaan we draaien. Verder gaan we een nummer draaien speciaal voor de hele familie van de Tuuk. In verband met het familiefeest vanmiddag. En dat moest een nummer zijn van heel toepasselijk. Sister Sledge en We Are Family. Hij staat klaar. Normaal belt tussen 9 en 10 ochtends Albert Otten mij even op het Emmen. Maar vandaag was hij best wel een beetje aan de late kant, want hij belde mij zojuist. Het is allemaal goed gekomen. Hij vraagt een plaatje aan, speciaal voor zijn vrouw, die vanmorgen ontzettend druk is geweest met het koffie inschenken. En voor haar gaan we een speciaal plaatje draaien van Fats Domino met Jambalaya. Trouwens, voor het koffieschenken hebben wij nog vacatures hier in de studio, dus van harte welkom. Een plaatje van de zangeres zonder naam gaan we draaien voor mijn moeder. Werd aangevraagd door André. Herman vraagt om een plaatje van Wim Sonneveld. Hij zegt nog even terug in de tijd, maar één van die leuke nummers. Volgens mij ben ik er doorheen zo. Hé, er komt nog eentje. Hé, is van Mini. Mini zegt nog eentje. Katrina en de Waves, Walking on Sunshine. Nou, ik vind het ontzettend toepasselijk. We gaan erbij zoeken, speciaal voor jou, Mini.

Welke plaat, vanaf welke kant van deze plaat had jij graag willen horen? Straks om 1:15. Het stembureau is nog geopend. Je hoeft geen ID-kaart mee te nemen. Kan vrijblijvend, anoniem. Je kunt het doorgeven via de Gigant FM app. Iets wat niet anoniem is, is de Facebookpagina van Gigant FM. Ook daar kun je je stem uitbrengen. Tot 1:15. Kant A is dus Mon Amour en de B-kant Sevilla. En de uitvoerder artiesten zijn BZN uit Volendam.

Goed, het is tijd voor de uitslag. Is het geworden kant A, Mon Amour, of de B-kant Sevilla van formatie BCDN? Hallo Marco, vandaag is de keuze voor de A of de B-kant niet zo moeilijk. Mon Amour is mijn favoriet van deze twee kantjes, dus dat gaat er worden voor vandaag. Groetjes van Alex. Roelie Maris die zegt BCDN is niet uit te kiezen, ze zijn allebei zo mooi. Lastig hoor, Marco. Ben ik met je eens, Roelie? Daarom hebben we ook ter discussie gegooid vandaag welke kant van deze single wij moeten draaien. Marco, graag de A-kant, Mon Amour en nog een fijne dag toegewenst. Groetjes uit Eindhoven, Brabant. Komt van Noël de Haas. Joram Stevens zegt de B-kant, Sevilla. René Wever die zegt kant A en daar hebben we ook notitie van gemaakt. Gaan we eens even kijken naar de verliezers van vandaag. De minderheid heeft gekozen voor de B-kant, Sevilla. Ik moet teleurstellen, Gerda van Dijk, Marianne Brian, Miranda Vos-Pieters, Kajo van der Horst, René Schenkel, Rolof en Monique Geertjes, Janke Hulzink, Jantje Robben. Dat wil dus zeggen, 73% heeft gekozen voor de A-kant. Hier komen een greep uit de namen die zijn binnengekomen. Henk Beekman, Kevin Burema, René Schaafsma, Gert van der Veen, Anja Pijker, Benny Schutte uit Winterswijk in de Achterhoek, Geert van Dijk, Ria, Bella, Pietra. Robin Buse, Marie Mooibroek, Albert Strijker, Bert Bruining, Vrouwtje Kramer, Janne van Aert, Riks en Monique Klein, Bas de Veldhuis, Maria Blok, Peter Veenstra, Johan Schuur, Sietse Zeeman, Karin Prins en ook Hans Luggies, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Overduidelijk vandaag, de A-kant, 73% heeft opgestemd. Hier is BCDN uit 1976, komt het origineel. Hier is Mon Amour.

0: Vandaag sluiten we af met een echte piratenklassieker van de Vico's. En de ijsbeer komt toch uit het noorden. Ik kreeg nog een verzoekje binnen zojuist op de valreep. Hey Marco, kan het nog? Zekers. Graag een plaatje voor mijn man die woensdag jarig was. Heb je een van Ancora? En dat werd aangevraagd door Nanny. Uiteraard ook vanaf deze plek de felicitaties. En nog vele gezonde jaren toegewenst. Ik ga straks aan de andere kant van 1 uur even een leuk plaatje van Ancora plannen. Alle platen zijn nog niet gedraaid wat aan is gevraagd. Voor dat geldt hetzelfde. We gaan de plaatjes dus plannen in een non-stop systeem. Vanmiddag om 2 uur, dan is Jan mooi... Of nee, dat zeg ik verkeerd. Bert Bakema zit op Jan's plek vandaag, want Jan is helaas ziek. Jan ook heel veel beterschap toegewenst vanaf deze plek. En uiteraard een spoedig herstel. En best heel veel succes vanmiddag met het programma De Vrolijke Uren. Vanavond sluiten we het weekend weer af met country muziek. Country gigant. Samengesteld door Bert Haan. Ik wens jou en iedereen een hele fijne voortzetting toe van deze zondag. Maak wat leuks al met elkaar. Moet je werken de komende week. Dan wens ik jou een hele plezierige werkweek. Dan zeg ik, doe de mazzel, rij je vrij voorzichtig. En denk aan mij. Graag tot volgende week. Dag.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabiha gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabiha. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQ-iers. Justitieminister Kurelek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
5: Daktechniek Emmen.

0: Ook voor reparatie en advies. Kijk maar op taktechniekemmen.nl.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-BV.nl. Gedreven door aandrijving.
2: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.giechelen.nl. Gigant FM, weerbericht.
1: Een tweedeling in het weer vanmiddag. In het zuiden en midden van het land is het grotendeels bewolkt en valt er regen. In het noorden en in de loop van de middag ook in het midden is de zon van de partij en valt er af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het een graad of 20. Vanavond blijft het in het noorden en midden overwegend droog. In het zuiden kan wat regen vallen. In de nacht kan er lokaal mist ontstaan. Het wordt 7 graden in het noorden tot zo'n 14 graden in het zuiden. Morgen start de dag in het zuiden en zuidwesten grijs met af en toe wat regen. Elders is het droog met soms wat zon. Later raakt het bewolkt en kan het licht regenen. De wind zit in de zuidhoek en het wordt 20 tot 24 graden. Voor Prinsjesdag ziet het er aanvankelijk goed uit. Droog met af en toe zon. Later raakt het bewolkt en vallen er vanuit het noordwesten buien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 tot 25 graden... met een lokale uitschieter van 27 graden in Limburg en Oost-Brabant. Aan zee is het koeler met een graad of 20.

0: grootste veld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.
1: Uno, dos, one, two, three.

0: www.opticiemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
7: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over 1 uur om 3 uur. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
9: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
10: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
9: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
11: Ja, ready for this.
9: Tot Strauss.
10: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
9: op gigantfm.nl.
12: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè?
0: Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
13: Autobedrijf Ferdy Snijders.
14: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
15: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

0: Hey joh. We doen dat stap voor stap.
1: Ja, zo is het.
0: Nou, wij ook.
1: Hè?
0: Hey? Dan kon je gewoon alles stap voor stap, vrienden, zo is het. Ja, wel een bekende tune, maar een onbekende stem op dit tijdstip. En helemaal op zondag natuurlijk. Maar goed, dat is niet de plus. Is het toch een gepresenteerd programma? Want ja, helaas, Jan is niet aanwezig vandaag. Oh. Ja. Dus ik moet alle fans even teleurstellen, want ja, hij is een beetje ziekjes en nou, het kan gebeuren natuurlijk. Dus ik ga even uitzieken en hij zit wel te luisteren, heb ik begrepen. Want hij is aan het bank hangen. Wat ik ook regelmatig doe op de zondagmiddag natuurlijk, normaal gesproken. Maar ja, nu even niet voor mij. Dat betekent dus dat ik de vrolijke uren waarneem voor collega Jan. En ja, wetenschap namens het hele team natuurlijk. En dat betekent dus tot 6 uur. Ja, de platen die nou ja, Jan bijna ook altijd draait op zo'n dag, hè. Nou, luister ik wel vaak naar Jan's show natuurlijk, dus ik weet een beetje van de hoed en de rand. Dus ja, dat komt vast wel goed, man. Zo zit het, ja. Goed, even Marco bedanken voor zijn programma natuurlijk. Ja, ja, ja, Marco op bezoek. Ja, oh, jeetje. Hij krijgt gewoon een staande ovatie, dat is mooi toch, wees eerlijk. En ja, ik ga even kijken wat er allemaal gedraaid is vanochtend. Want ja, er zijn natuurlijk heel veel platen die voorbij zijn gekomen. Onder andere Mieke is om rond 9:30 gedraaid met Laat Me Vrij. En Henk Wijngaard, Nachtrijders, is voorbij geweest. Rond 9:20. En even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, rond 10:30. After All, If You Need Me bijvoorbeeld. En Patrick Hernandez met Born To Be Alive. Oh, mooi man. En even kijken, wat was er rond 11:45 dan? Nou, Disco Henkie en de vrolijke koffieleuters. Het zwarte goud. Ja. Zomaar de greep wat er allemaal gedraaid is vanochtend tijdens de show van Marco. Dus de bedoeling is dat ik die niet ga draaien, want ja, hè, daar moeten we een beetje voor behoeden, zo zit. Nou, ik zal nog even het telefoonnummer opnoemen, 0591 30 20 10. Ik herhaal, 0591 30 20 10. Dat is het nummer waar je naartoe kunt appen of probeer even te bellen, dat soort dingen. Hè. Dus.

0: zou gaan zetten.
1: Boom. Uit, ja. Ik vind het wel lekker zo dat hij dat even nadrukt. Echt op zijn Gronings een beetje eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja, de paling lukt weer goed vandaag. Alexander Curly, die ken je nog van de vangrail? De vangrail, vlakbij Appingedam, natuurlijk. En you never drink again, you never smoke again. En dat soort dingen allemaal dus. Alexander Curly, ja, het is een plaat uit de oude doos. En ja, wat mooi om het weer te horen natuurlijk. Zo is het. En over oude platen gesproken. Uit de oude dozen. Och, is ook zo'n knijtertje, man. Jan en Zwaan op Gigant.

Pom, pom. André Hazes is gedraaid en de nacht is mijn leven. Ja, ik moet ook eerlijk bekennen, vannacht was ik ook nog levendig. Want gisteravond had ik nog een feestje, dus. En ik moet zeggen, Bob, een beetje laat van bed. Nee, ik had geen kater. Nee, dat niet. Gelukkig niet. Goed, en er komen wat verzoekjes binnen. Daddy die zegt, hoi Bert, gezellig uitzending gewenst.

0: En een berichtje van Herman uit het mooie Zwijndrecht. Die zegt, hallo Bert, graag een plaat van de Gebroeders Co. Wij slaan nooit een feestje over. Oké. Ik ga op zoek naar die plaat van de Gebroeders Co, beste Herman. Dank voor je berichtje. Koop is van de partij natuurlijk. En hij zegt, hoi. Mooi Bert, dat je er bent op de zondagmiddag. Een fijne uitzending gewenst. Dankjewel. Mark Wagenaar uit het mooie Emmen. Die zegt, graag een plaat van René Schuurmans Bert met Perfecto. En anders iets van Benny Solo met Single, maar nooit alleen. Ja, mooi. Een berichtje van collega Jan die zegt, doe even een plaatje speciaal voor Bianca die op dit moment haar nagels eraf slijpt. Dat is ook zo'n zondagmiddag, Chrisje. Even de nagels bij je werken natuurlijk. Dat kan. Ik doe zo dadelijk even een leuke countryplaat voor jou, Bianca. Komt helemaal goed. Mark die zegt, goedemiddag Bert Bakema. Ik hoor net dat Jan ziek is. Wens hem maar beterschap. Groetjes uit Emmen. Ja, ik geef het even door. Bij deze, beterschap Jan. Goedemiddag, schrijft Danny Boekholt. Zou je een plaat kunnen draaien van Harte 10? Twee witte paarden. De groetjes van Danny en Bea. En het mag gedraaid worden voor onder andere Destiny, voor Cynthia, voor Levi, voor Kai, voor Raymond. Ramon is het natuurlijk voor Danisha en Mason. Wij zitten lekker rond de overkapping. Mee te genieten. Achter in de tuin en luister inderdaad weer mee naar Gigant FM. Mooi. Ja. Lekker toch? Nou, het is wel een beetje weer dat je denkt van nou, kunnen we bij buiten zitten of niet? Maar ach, een beetje onder de overkapping, dan is het wel te hard, denk ik. Toch? Ja, mooi. Even kijken. Wat komt nog meer binnen? Hallo Bert, graag een plaat van Ancora, Jan Smit en Jan Keijzer. Steven kan die opname van Kameraden. Ja, dat hebben we ook. Bea reageert en die zegt, hallo Bert, graag een plaat van Lucas en Gea iedere morgen. Oké. Ja, die hebben we in het systeem staan, dat weet ik zeker. Volgens mij heb dat ding nog een aantal weken geleden gedraaid, dus dat komt helemaal goed. Bea, ja. Even kijken, er is ook nog gebeld naar de studio op 0591302010. Je kunt ook whatsappen natuurlijk, komt ook voor elkaar in. Even kijken, deze is van Cor uit Renswoude. Even kijken wat Cor heeft. Hallo, hallo Cor, ben je daar toevallig aan de lijn?
1: Hoi Bert, met Cor uit Renswoude. Ik wil graag een plaatje aanvragen. Doe maar een plaatje van de Kais & Dolls met You're My World. Groeten, hoi hoi.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Gerald, vroeg hem aan en gedraaid. Wederom op dit fijn station, vrienden. U vraagt wij proberen. Wat een hit is dit, hè, eigenlijk. Ja, twee witte paden van Hart en Tien. Ik heb ze ooit eens zien optreden. Nog niet zo lang geleden. En ja, jeetje, de hele zaal op de kop, man. Mooi. Goed, even kijken. Een plaat voor Bianca moet ik even draaien. Die is nog steeds bezig met de nagels. Een country plaat. Went to

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1:01 liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 1:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek... en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
7: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
8: Onderhoud van aandrijving en machines. EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
4: Gigant FM, de vrouwelijke uren. Jan Mooibroek.

0: Ja, mooi. Deze van René Schuurmans. Mark die vroeg hem aan en hoppa, op de zender natuurlijk gooi die plaat. Mooi. Ja, dat zijn leuke tips die binnenkomen natuurlijk op dit fijn station, vrienden. Zo is het op deze zondagmiddag 13 september. Het is even na 3 uur geweest alweer.
1: Hallo Bert, ben je weer?
0: Ja, ik ben er weer. En dat tot 6 uur met de vrolijke uren. Jan is er even niet. En ja, dus moet je met mij doen. Het is niet anders. Het is even niet anders, vrienden. Een berichtje van Marten uit Roelofsen-Arensveen. Die zegt, goedemiddag Bert. Wij luisteren weer mee vanaf het warme Portugal. Och, jeetje, jeetje. Een fotootje is erbij gedaan van het strand. Voor alle luisteraars en de DJ's van GigantFM graag een plaatje even draaien. Als het even kan, Ioana van de Pioneers. Groetjes van Marta en Peter uit het zonnige Portugal. Och, wat een bofronte, mooi.
2: Heerlijk.
0: Veel plezier nog daar. Peter van der Velde uit Bevershoofd zegt... Hallo, graag een plaatje van Melchior. Mijn papi is een piraat. Jawel. U vraagt, wij proberen. Ja. Komt eraan. Dank voor je werkje, beste Peter. Remco uit Oudewater zegt de Bakema, ga even een rondje hardlopen met GigantFM aan. Oeh, en daarna lekker een pilsje drinken op de veranda. Ja, heerlijk. Of in de veranda, hoe het hebben we wel. Heb je nog iets van Henk Wijn gehad? Groet uit Oudewater. Natuurlijk, beste Remco. En ja, ik zit in je oortjes dus. Ik zal niet te hard schreeuwen. En daarna een lekker potje bier mee, man. Ik doe het straks even met je mee. Ik pak er eentje in het laatste uur, dat moet kunnen, toch? Het is tenslotte ook een beetje zondag. Een beetje rustdag, hè? Ja. Mooi. Even kijken wat er nog meer binnengekomen is. Gerda die zegt, hallo Bert, graag een plaat van Senna en Sven Versteeg. En dan stef ik aan vuurwerk. Ja. Gaan we regelen.

Het hangt gewoon in de lucht, vrienden. Ik weet niet wat er in de lucht hangt, maar ja, hier schijnt de zon een beetje. Dus ja, hier hangt de... Ja, de zon in de lucht eigenlijk. Of het is een ander geurtje misschien. Een lucht waar een luchtje aan zit. Nou zit ik hier wel op blote voeten te draaien. En dat is het ook niet, want ik heb voor de show nog even lekker gedoucht. Dus dat is ook niet het luchtje dat je denkt van nou, wat voor lucht is het dan? Maar in ieder geval, vuurwerk gedraaid, Senna en Sven van der Steeg. Op een gigantisch FM. En we hoppen gelijk even door naar de volgende plaat weer. Deze werd ook aangevraagd, S. Spade heet de band.

0: Korrelzand. Ja, aan het strand van Ameland. Daar werd overgezongen door Espada, vrienden, jawel. Een berichtje gekregen van Arno. Hoi Bert, even wat muziekvitamine. Voor onze Jan die een beetje ziek is. Hij dacht iets aan de Rasta Family met Rock Me Baby. Ik ga op zoek, beste Arno. Ja man, mooi. Leuke tips weer. Ja. Even kijken, Bianca die schrijft uit de Nieuwering. Hallo Bert, ik kan niet achterblijven. Graag een plaatje voor jouw collega Jan. Dat is een andere Jan weer. Ik heb een collega in het weekend en ik heb collega door de week. Doe maar iets van de Creedence Clearwater Revival. Groetjes van Bianca. Ik heb er eentje opgezocht. Cross Tie Walker gaan we even draaien. Dat is mooi. Even kijken nog. Een berichtje van Erik uit Goes is binnengekomen.
1: Hé, hey, Matt. Fijn dat ik ben op de zondagmiddag.
0: Ja, man.
1: Een beetje regenachtig weertje.
0: Ja.
1: En ik wil graag Tito en Martijn van Mooibroek, beterschap mensen.
0: Ja, man.
1: Van de klassieke DJ van Gigant FM kunnen we niet op.
0: Nee.
1: En ik wil graag applaus geven voor Martin en Marco die keurig gedraaid hebben. En ik wil graag die nummer horen van Hi Me, Chicken, Chicken of Super Hooper met... wat ben je mooi. Ja. Groetjes, Erik.
0: Ja, dankjewel man Erik. Hij is altijd zo spontaan. Ik vind het mooi man. Ja, geweldig. Ja. Ik ga naar de plaat bezoeken. Iets van Hi bij je. Ja, Erik, hartstikke mooi man. Dank voor je lieve berichtjes. Jawel. Gisteren ook al een berichtje gesproken en eergisteren al, dus mooi. Ja. Hallo Bert, kun je plaat draaien van Achim Reichel? Aloha, hey ja, hey. Ja, tuurlijk, dat gaan we even doen. Dat zijn favorieten van ons, hè.

0: Ik moest even zoeken, maar ik heb het uiteindelijk gevonden. Mijn eigen mp3'tje van deze Melchior. Haha. En mijn papi is een centamateur. Mooi, mooi, mooi. Ja, dat zijn wel knijtertjes, hè? Mooi, mooi. Even kijken, speciaal gedraaid voor... waar is hij gebleven? André Dregman. Ja, Wevershoofd. En ja, gewoon even gedraaid. Het was even zoeken, maar gevonden dus. Zo is het. Ja, wat vind je dat, mensen? He? We draaien muziek van Creedence Clearwater Revival. We draaien Lucas en Gea, Henk Wijngaard en natuurlijk ook die plaat van Melchior. Ja, ja, ja. Verzin het maar eens. Hè? En nog een berichtje binnen van Koop, die zegt dat thanks. Grote duim. Ik neem aan voor het draaien van je plaat. Oh ja, dat was Nico Haak. Ook zo'n knijtertje. Hij hoort niet vaak op de zender. Maar Kijk Vooruit is toch een juweeltje, vind ik het zelf. Hè? Mooi. Als je denkt van ik wil ook even iets horen, laat me weten 0591 30 20 10. Ik herhaal 0591 30 20 10. Dat heeft ook Siska gedaan, die zegt hey Bert, even in plaats van Jeffrey Kuipers, als het even kan, de nieuwe single, ik rot op naar Spanje. Ja, hij was vrijdag nog op de televisie volgens mij, in een avondshow en daar is zijn nieuwe single in première gegaan. En hij is sowieso heel vaak op de televisie binnenkort. Want er wordt een uitzending gewijd over het bestaan van hem en zijn man. Jeffrey Kuipers met het kapsalon. Ze hebben samen een kapsalon. En daarin natuurlijk ook de nieuwe single Ik rot op naar Spanje. Die ga ik straks even draaien. Dat komt voor de bakker.
1: Wow!

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vrezen de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
5: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
6: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
7: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en gordijnshop.nl.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooij.

Hij heet Jeroen van Zijls en zijn nieuwe single is Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Dat was de mega-gigant van vorige week. Vrienden, jawel. En over, daarover gesproken, straks gaan we even draaien. De nieuwe mega-gigant van komende week. Marloes en Frank van Etten. Ik weet niet waarom. Zo heet die plaat dan. Hè? Dat is het. Welkom weer bij het derde uur alweer van, de vrolijke uren. Normaal gesproken met Jan. Marianne is even ziek en even? Nou, dat hoop ik toch wel. Even ziek. Hij ligt op de bank mee te luisteren, weet ik zeker. En af en toe doet hij even een klein tukkie, dus... Maar ik zeg Jan, beterschap en jammer dat je er niet bent, man. Er wordt wel aan je gedacht natuurlijk, want zo kreeg ik ook een berichtje binnen van Jeanette. Love My Kids. Die zegt, goedemiddag. Graag een mooie plaat voor Jan en beterschap. Nou, kijk eens aan, toch mooi. Dan zat ik zelf te denken aan Solidair. Dat is een knallen van een plaat en dat vindt Jan ook mooi, dat weet ik zeker. Dus even wat vitamintjes voor hem. En daarover gesproken. Arno die zegt, doe even een plaat speciaal voor hem. En als het even kan, die Rasta Family... Met Rock Me Baby. Nou, ik was even aan het zoeken. En ik ken het nummer, ken ik wel. Van iemand anders, maar het is ook gezongen dus inderdaad door de Rasta Family. Zal ik hem gelijk even dan instarten? Want misschien dat ik het dan weer vergeet. Dat zou best wel zo... Oh, wacht, hier is Jan. Vergeet ik het weer natuurlijk, hè? Ja. Het is ruim 4:10 inmiddels. Tot 6:00 bij je. Met de vrolijke uren.

0: vertrekken nog niet snel, want we moeten nog eventjes door, hè? Tot 6 uur.
1: Ja.
0: Inmiddels 4:20 ongeveer, pak een beetje. Tenminste, dat ligt eraan waar je naar luistert, of hoe je naar luistert, en welk station je ook dan pakt, of je nou op de DAB zit of je kijkt en luistert mee via een andere stream. Er zit toch altijd een aantal seconden verschil in qua tijd dus, maar goed, dat onnodige informatie er duidelijk op. Jolanda zegt, hey Bert, heb je ook een leuke plaats voor Jan even? Itchy Beachy, Breaking My Heart. Graag voor hem even draaien. En Beterschap Billy Ray Circus gaan we draaien.
2: Hou jij van country muziek? Dan zit je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
3: Play me a country song.
2: Country Gigant.

0: Ja, dat zijn de klanken van Lucas en Gea natuurlijk. En iedere morgen, jawel, hij werd aangevraagd een uurtje geleden nog ongeveer. Oh. Kun je nagaan hoe lang de wachttijd af en toe een beetje is op dit station, vrienden. Maar goed, wij doen ons best, zo is het. Hè? Anders moeten gewoon twee platen tegelijk draaien. Dat klinkt ook weer nergens aan natuurlijk. Nee, dat wordt een robbeltje natuurlijk.
1: Ja, dat kan niet. Nee.
0: Er wordt aangevraagd bijvoorbeeld een plaat van Led Zeppelin.
2: Oh, wat?
0: Led Zeppelin.
2: Rock'n'roll.
0: Mag ik even kijken? Ja. Jolanda zegt tegen mij, weet je, ik hou van country muziek. Ik vind het allemaal leuk en aardig. Maar die country gigant op de zondagavond tussen 11 en 12 uur, s'avonds dan, hè, wordt me net even te laat. En dat is ook zo. Ook ik lig dan al op één oortje. In mijn mandje.
1: Ja.
0: Je hebt gezegd dat je gooit even in een groep, dus misschien kunnen we dat gaan vervroegen. Naar 10 uur s'avonds of zo. Noem maar iets hoor. Misschien een gekke voorstelling, maar ik weet het niet. Voorstelling, voorstel. Voorstelling is wat anders.
1: Ja.
0: Misschien een gekke voorstel, maar ik gooi het in de groep dus. Het is ook lang geleden dat we vergaderd hebben dat met elkaar trouwens. Dat is ook een dingetje. Ik weet niet eens hoe mijn collega's eruit zien. Hoe Martin, hoe ziet hij er ook alweer uit? Een mooi poosje geleden. Nou goed, desalniettemin de plus. Ben ik toch blij dat ik op deze zondagmiddag even wat muziekjes kan draaien, jongens. Want de rest van...

gisteravond een aantal biertjes gehad en ik had geen zin om te fietsen. Dus ik denk bij mijn eigen, weet je wat? Ik praat Jan even ziek. Nee, flauwekul natuurlijk, maar wetenschap allemaal. En ook Tedo natuurlijk. Tedo, als je luistert, kerel, vriend. Jij ook van harte wetenschap. Er komen allemaal berichtjes binnen, lieve berichtjes van jullie. Dus dat doet ons goed natuurlijk, hè. Ja, we houden moed erin zo. Hallo Bert, kunnen we nog even de nieuwe plaatdraai van Peter Klaassen? Je zit in mijn hart. Jawel, dat is een lekker nummertje die, hè. Zo'n herkenbaar dingetje. Dat hoor je één keer en je zingt er gelijk weer mee. Zo is het, vrienden. Even iets anders. De nieuwe megagigant gaan we even draaien voor de aankomende week.

zijn ook weer lieve woorden natuurlijk. De nieuwe mega-gigant voor deze week is van Marloes en Frank van Etten. En ik weet niet waarom. Dat is ook zo'n plaatje, dat hoor je voor het eerst. En dan, ja, het is bang. Je gaat het gelijk herkennen of meezingen, wat dan ook. Dus ja, 50% al een hit, volgens mij. Och!

dat stemmetje doet me denken aan een ander liedje. Dat is ook zo, dat blijkt ook zo. Mariette hoor je en ja, fluister in mijn oren. En die andere grote hit van haar is Toe Blijf Nou Wee. Dat is het, hè? Ja, Toe Blijf Nou Wee. Wij. Weg. We gaan even terug in de tijd, vrienden.

Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

Ja, zo is het. Hinter jedem Schatten ist ein Licht. Oftewel een muziek van de Naapdal Duo gedraaid. En daarvoor nog iets van Marten van Emmerik. Zijn laatste single. Terug naar Italië. Mooie plaat dan. Dus ja, dat dus. Muziek uit Veendamme zitten. Ja, daar komt de beste man in. Nou ja, oorspronkelijk uit Hoge Zandstappenmeer. Hou maar op, ik kan niet meer. Zo zit het. Ja, een blik op de klok leert mij dat ik geen plaat meer kan instarten. Want ja, we lopen tegen 5 uur aan. Dat betekent dus tijd zo dadelijk voor wat reclame, nieuws en reclame. En daarna nog een uurtje. De vrolijke uren zonder Jan met Bert. Dus ja, dat eigenlijk dus. Wat

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

we kennen natuurlijk van Koos Albert. Jawel, zo is het, vrienden. Het is ruim 8 minuten over 5 alweer. En ja, het laatste uur alweer voor de vrolijke uren voor deze zondag, de 13e september. Jawel. En nogmaals, het vertrouwde geluid van de show van Jan. Maar een andere stem van Bert. Dus, nou goed. Dat ben je zo langzamerhand wel al gewend deze dag, denk ik. Want vanaf 2 uur zijn we al aan de gang met deze show. Ik moet zeggen, het is een beetje rustig op de app. En zou het komen van het racen. Of misschien is het wel voetbal. Geen idee eigenlijk. Op het moment dat je hier zit te draaien, krijg je toch weinig mee wat er voor de rest gebeurt rondom het gebeuren. En, ja, dat is eigenlijk. Ik kreeg net een berichtje van Jan en hij zei tegen mij: Bert, dat gaat wel redelijk goed bij mij. En, ja, gewoon een beetje uitzieken. Nou, dat is het ook. Rustig aan, man. Want ja, niet te snel weer. Dan komt alles weer goed voor elkaar. Zo is het. Ik heb trouwens gisteravond ook iets gemist. En het ligt aan mezelf, hoor. Niet aan jullie, maar ik weet niet eens wie er gedraaid heeft gisteren met de DJ Carousel. Ik heb even een stukje over moeten slaan gisteravond, want ja, we hadden andere dingen te doen. En ja, maar zo even vergeten de show te beluisteren van de zaterdagavond, de DJ Carousel. Ik gok dat Martin geweest is, maar het zou best maar zo iemand anders kunnen zijn. Dus als je denkt van, was dat voor een programma dan? Nou, de DJ Carousel op zaterdagavond wordt gepresenteerd iedere keer door een andere jock. Om de 4-5 weken een andere jock. En ja, met een knipoog naar de disco, terug naar de discoplaten. En ja, dat is eigenlijk. Ik kan natuurlijk wel even terugkijken wat de reacties zijn geweest. Maar volgens mij was dat Martin die gedraaid heeft. Maar ik weet het ook niet zeker, maakt ook weinig uit toch. Dat is al geweest, hè? We moeten vooruit kijken. Ja? Kijk niet achterom, maar kijk vooruit. Ja, zo is het. Even kijken wat ik klaarstaan heb. Esperando's natuurlijk, medicijnen.

0: Robert van Hemert gedraaid. En moet dat nou? Moet dat nou? Ja, met twee stipjes op de O even. Moet dat nou?
1: Ja.
0: En als ze erop zoekt in ons systeem, dan gaat dat ding op een hobbel natuurlijk. Die herkent dat gewoon niet. Nee, dat is het. Ja, het loopt alweer tegen 5:30, vrienden. Met andere woorden, nog een half uurtje te gaan. Met het vrolijke programma. De vrolijke uren van Jampie. Ja. Ik kreeg een berichtje van Bas net binnen. En Bas zei tegen mij: Bert, draai even door tot 10 uur. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan gewoon om 6 uur stoppen. Hè? Ik bedoel, dat is ook weer 4 uurtjes draaien. Ik weet god niet meer waar ik moet draaien straks. Nee, flauwekul natuurlijk, maar nee. Nee, dan gaat het non-stop jog weer van start met zijn programma. En dat duurt tot 11 uur. En daarna is het weer tijd voor Country Time. Country Time on Gigant FM, mensen. Ja. Ik heb even gereageerd op die plaats van Led Zeppelin, Rock and Roll. Nou, ik heb hem even beluisterd, maar nee. Niet geschikt voor deze zender, nee. Misschien als ik ooit nog ergens anders heen ga, Kink FM of zo, dan ja, dan zou het zo kunnen dat je gedraaid wordt daar ergens. Nou, voorlopig blijven we hier nog even zitten. Bij Gigant FM. Ja. Even kijken, een berichtje van Bas uit Gelderlaar Achterhoek. En die zegt, Gelserlaar moet het zijn, Gelserlaar, sorry. Hij zegt, Bert, we zijn aan het luisteren en fijne plaatjes weer op een zondagmiddag. Ik wil graag een plaatje horen, zo dadelijk van Lucas en Gea. Doe maar dansen op je bruiloft. Komende donderdag hebben we de hele dag een bruiloft. Dus groet van Bas uit Gelselaar. Ja, ik heb ook Lucas en Gea al gedraaid vorige uur. Boah, ik strijk even over mijn hart en dan moet het goed komen. Ja. Muziekredactie luistert misschien toch niet mee. Doe dat gewoon stiekem even staan. Niet verder vertellen dan. Geheimpje tussen ons tweeën. In plaats van de Stranglers nu. Dit is het verhaal over.

Ja, Gerard Joling en Goldfinger is dat toch, die man op de trekzak? Ja, klopt, ik hou er zo van. Die werd aangevraagd door Herman en ja, ik heb hem maar gelijk even gedraaid. Mooi, dus zo gaat het dan, vrienden, niet meer. U vraagt, wij proberen. Ik heb nog een aantal platen te gaan, dus dan red ik wel mooi tot 6 uur. Zo is het mooi, ja. Mariantje redigeert nog even uit het mooiste dorp van Groningen, wil ik zeggen. Dat is ook Frieskalo, ja, ja. Ja, Frieskalo. Heb je nou voor mij nog even een plaats zo dadelijk voor ons? Want we zitten lekker te luisteren. Als het even kan, een plaats van Klaas Henstra. Met de jonge stroom. Ja, dat ga ik even doen. Natuurlijk komt Lucas en Gea nog voorbij met Ik zal dansen op je bruiloft. Dan gaan we rochelen. Jawel, jawel. Ja, en er komt een hele mooie tip binnen. Want in plaats van Poco even draaien, die staat bij ons in het systeem als Call That Love. Dat is ook zo'n hit van Poco. Maar... Ik voel hem aankomen. We hebben nog iets van Poco kunnen vinden. Althans, ik zelf op mijn... Ja, precies. Privéverzameling. En ik heb een orders gedigitaliseerd, zoals het dan heet, vanaf vinyl. Heb ik hem dan even gezet op een sticky toen de tijd. En nu gaan we draaien die andere plaat van Poco. En The Rose of Cimarron. Dat is een beetje countryachtig, maar wel heel mooi. Lekker luisterplaat, man. Mooi. Arno, top, man. Fijne zondag nog.

0: Stammo!
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1-race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
7: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscotstraat 19.
8: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
7: Bandencentrum Emmen.
8: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: kemme.nl.
1: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emme werkt ook op locatie. EME-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: In het zuiden is het bewolkt en daar kan het vanavond af en toe regenen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er in het hele land plaatselijk dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. In de ochtend kan het in het binnenland nog steeds behoorlijk mistig zijn. Deze verdwijnt langzaam. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige zuid- tot westenwind wordt het een graad of 22. De dagen erna blijft het wisselvallig met elke dag kans op regen of enkele buien en soms een zonnetje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen met muziek van House.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
9: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
6: GigantFM, hier hoor je de gezelligheid.

0: www.zeemanelektro.nl. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: just to give it all to.
1: Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM, natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving & Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.autobedrijf.nl.
1: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
2: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy Snijders.
0: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Onderhoud van aandrijving en machines, EME Aandrijf- en Besturingstechniek levert en reviseert elektromotoren, pompen, ventilatoren en tandwielkasten. We doen trillingsmetingen, uitlijnen, balanceren en diverse rotating mechanische werkzaamheden. EME Aandrijf- en Besturingstechniek Emmen werkt ook op locatie. eme-bv.nl. Gedreven door aandrijving.
5: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Sommige muziek, die voel je meteen, die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek, elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

0: jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijt en gordijnshop.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
6: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
5: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
7: Ja, ready for this.
5: Tot Strauss.
6: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
5: op gigantfm.nl.
8: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwin en rollen.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet, Coevorden en Dedemsvaart.
8: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Wil je ook een country klassieker aanvragen? Kijk dan op gigantfm.nl.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
0: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.
3: Have a nice, pretty beginning here, fellas.
4: All right.
5: Okay. How about a little riff like a...

0: Gigant FM. Met de mooiste country muziek. Dit is Country Gigant.
1: Is that

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Kok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.